0: Hey, mister. She's my sister.
1: Ik heb 5 miso soep, 4 zeewier specials, 3 maisburger dinners, 2 tofu dagschotels en een vegaballenpasta.
2: Ugh. Wie proeft de verschil?
0: Met je ogen dicht niet.
1: En

0: Weet je vriendje niets van mij en van jou?
1: Jij hebt niks met mij.
0: Moeten wij niet praten en gauw?
1: Dat is al lang voorbij.
0: Hij doet nogal cool tegen jou.
1: We doen rustig aan.
0: Waar is hij nu?
1: Nou daar, hè?
0: Aha.
1: Waar zit die man?